Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er 10 gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er 10 gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaats op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open.

2026 met Status Quo en Down Down, de aftrap van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerken gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Een hele goede morgen.

0: met deze True Blue. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Merel Ek is tijdens haar vakantie op Terschelling ten huwelijk gevraagd door haar partner. De politiek verslaggever van Vandaag Insight maakte het nieuws bekend in HNM de podcast, die ze samen met Helene Hendricks en Noah Falen presenteert. Ek liet weten dat het aanzoek na 3 weken kamperen als een complete verrassing kwam en liet in de podcast trots haar verlovingsring zien aan haar collega's. Sway Fortuyn, de zoon van artiesten Angie Stone en D'Angelo, gaat de rol van de Notorious B.I.G. vertolken in de aankomende biopic Snoop. De film over het leven van Snoop Dogg staat gepland voor augustus 2027 in de Amerikaanse bioscopen. Sway Fortuyn, wiens echte naam Michael D'Angelo Archer Dee is, voegt zich hiermee bij een cast waarin onder andere Jonathan Davis de hoofdrol speelt als Snoop Dogg, Miles Bullock als Dr. Dre te zien is en Cameron Jones het personage van Tupac vertolkt.

0: De hitlijst van 1987 met deze lekkere plaat van Bananarama met I Heard a Rumor hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en neewerk gaan. En dat doen we iedere werkweek, 5 dagen lang, 2 uur bij jou op de radio. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar eerst hebben we nog een plaat klaarstaan uit 1983. Dit is Lionel Richie met Rallying with the Night.
1: Aha.

0: de Black Devotion met Singing in the Rain. En of dat we er een krijgen, dat horen we nu in het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend ziet het weerbeeld er anders uit dan gisteren. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt gelukkig ook de zon. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten en is meest matig van kracht. De temperatuur komt uit op 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen wordt een algemeen droge zaterdag met heerlijke perioden met zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind voert wat warmere lucht aan, waardoor het kwik stijgt naar 20 of 21 graden in Nederland en 22 tot lokaal 23 graden in België. Zondag trekken er in Nederland vooral over het noorden enkele buien, terwijl het verder naar het zuiden droog blijft. In België trekt mogelijk later op de dag een regengebied over. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind schijnt geregeld de zon.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

70. Deze Singing in the Rain van Shyla en The Black Devotion hier bij de ochtendshow. Met onderweg UB40, Charlie the Noise en Mental Tio. En rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week Earth, Wind and Fire. Met nu het 88 Desire, hier is U2.

Shorty met Red Wet Wine. Zometeen Earth, Wind and Fire voor de laatste maal als artiest van de week. Mijn eerste nationaal product uit 1996. Charlie in the Noise en Mental Theo. Hier is Your Smile.

0: 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

mooie Love of Folk of Seagulls. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 11 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komende half uur Diana Ross. We hebben weer een blokje shownieuws klaarstaan. Duncan Lawrence, Mats, Keith Marshall, Jonas Blue en Doris D. en The Pins kun je verwachten het komende half uur. Met nu The Form. We gaan naar 1991 met All Together Now.

0: bij de ochtendshow. Waar het tijd is geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Bo van FF Dorens keert terug als presentator van het tv-programma Het Zesde Zintuig. In de nieuwe reeks worden 12 deelnemers via opdrachten getest op hun vermeende paranormale gaven en vermogen om verborgen informatie te achterhalen. Van Erve Dorens presenteerde de show eerder al toen het in 2008 overging naar RTL 4. Het formaat was na 8 seizoenen in 2013 voor het laatst op de Nederlandse televisie te zien. Ilse de Lange staat open voor zowel een adviserende rol bij de EMPO als een eventuele nieuwe deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dinsdag liet de zangeres in RTL Boulevard weten dat de omroep haar altijd mag bellen. Aangezien ze met name op artistiek, inhoudelijk vlak waardevolle ervaring te bieden heeft. De Lange behaalde in 2014 als onderdeel van de Common Linnets de tweede plaats op het festival en begeleidde Duncan Lawrence tijdens zijn winnende optreden in Tel Aviv in 2019.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Dynamite van Mutt, waar we zo meteen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst. Gaan we nu verder met Only Crying. Met dit nummer bewees Keith Marshall veel meer te zijn dan een glamour idol uit de jaren 70. Na het succes met de band Hello koos hij voor een meer

volwassen en melodieuze popsound. De melancholische tekst over een verbroken relatie, gecombineerd met dromerige gitaarpartijen, sloeg vooral in Nederland en Duitsland enorm aan. Het nummer bleef zijn grootste solo-succes en groeide uit tot een echte klassieker op de radio. De single Only Crying kende een succesvolle periode in de top 40. De plaat stond 11 weken lang in de lijst en piekte daar op de nummer.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend ziet het weerbeeld er anders uit dan gisteren. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt gelukkig ook de zon. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten en is meest matig van kracht. De temperatuur komt uit op 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen wordt een algemeen droge zaterdag met heerlijke perioden met zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind voert wat warmere lucht aan, waardoor het kwik stijgt naar 20 of 21 graden in Nederland en 22 tot lokaal 23 graden in België. Zondag trekken er in Nederland vooral over het noorden enkele buien, terwijl het verder naar het zuiden droog blijft. In België trekt mogelijk later op de dag een regengebied over. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind schijnt geregeld de zon en wordt het 20 tot 23 graden.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat file bij Kornewerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoegen.

Nederland won in 1975 op het Eurovisie Songfestival met deze van Tietjen, Jorde Dingedong. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow. Met onderweg Jennifer Lopez, de G-Cals Band, met nummer 82, Imagine. Dit is Just an Illusion.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 11 september 2001. Bob Dylan bracht zijn veelgeprezen studioalbum Love and Theft uit. Precies op de dag dat de historische terroristische aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Het album werd unaniem geprezen als een artistiek hoogtepunt uit zijn latere carrière. 1965. Richard Melville Hall, beter bekend onder zijn artiestennaam Moby, werd geboren in de Amerikaanse stad Harlem. Hij groeide later uit tot een invloedrijke elektronische muziekproducent en singer-songwriter. 1971. Donny Osmond bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijst met zijn coverversie van het nummer Puppy Love. Dit succes markeerde zijn definitieve doorbraak als soloartiest in het Verenigd Koninkrijk.

Sex Crime 1984 van de Eurythmics uit 1984. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor deze oh zo lekkere vrijdag 11 september 2026. We gaan er even een paar dagen tussenuit. Aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen en laat je achter met New Order en Blue Monday.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier. Goeie.

Een man met een gouden stem, Roy Orbison. En it's over, zeg welkom, het is vrijdag. En het is 10:05. Lekker door met een nummertje van de Bee Gees. En One. Heb je een verzoekplaat? Schuif hem even door naar de e-mail of naar de WhatsApp.

we gaan lekker door met een nummertje. Ja, dit nummer duurt een beetje lang. We gaan een beetje door met Ariana Grande. And we can't be friends. Waiting for your love.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

En ik hoorde op de achtergrond een heel bekend riedeltje. Ik weet alleen niet welke. Maar... kennen we niet helemaal thuis. Volgens mij was het van Patrick Mongery. Of... Jit en voor de vloer, ik weet het allemaal niet. Maar er zit in ieder geval een pingeltje zit erin. Dat vind ik heel erg leuk. BC en de Basic Boom and Baby Come Back. We gaan eventjes een klein stukje afkoelen. Doen we met Tony Braxton. Unbreak.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 4 kilometer. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
2: Ja, ik moet zorgen dat we eerst even lekker een bakje koffie hebben, hoor.
3: Ach man, had

Wat een lekker nummertje, dat is namens Zulu. Een aantal nummertjes gemaakt. En daar was er ineens van, ja, helemaal verdwenen. Too good to be forgotten. En dit is Carol Emerald. Ja, die Emerald toch.

0: Direct and my friends.
1: A 1, 2.
0: Ja, dit is een lekkere ouwe, hè. Van George Harrison. En die heb het over de kerkklokken. Die zeggen altijd ding, dong, ding, dong. 1974.

Ja, ja, leuk, leuk. Ding dong, ding dong. George Harrison. Ja, het is lekker een nummertje uit die goede oude tijden van de 70s. Ik denk, laten we er daar ook maar eens even eentje uit trekken. Hier is Post Malone. And Better Now.

Ja, de beste muziekmix, die hoor je natuurlijk hier bij de ochtendwekker. En bij tussen koffie en lunch. Die twee in de morgen. En natuurlijk op de koffie. Will Smith en Sweets. En hier is Hidde.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Ja, we hebben een Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj en natuurlijk, ja, niet te vergeten, Willie William. En dit is Brandy en Monica. The Boy Is Mine. En we draaien hem dit keer vanaf het album.

Herman Brood en his Hard Romance. Uit de goede 80's, begin van de 80's. Hard Shot. Ja, door al de drugs die hij altijd had, dacht hij natuurlijk dat hij kon vliegen, maar dat ging niet door. Dat werd een echt fataal. Maar goed, zijn we zien.

Shakira. Een vrij mooie Latina. Uit Colombia. Ja, zij heeft wel meer van die streken dat ze ineens een Spaanstalig lied uitbrengt. Hè. Ja, ach wat wil je als je er vandaan komt. Enrique Iglesias, die doet het anders. Samen met Juju. En Little Wayne. Hier is Dirty Dancer. Okay.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

the shirts, and please tell me your plans. Ja, het komt van een cd'tje af, die heb ik ooit eens een keer gekregen van Otto Groeneveld. Dus ik denk nou, ik zal eens een keer een nummertje vanaf rijden.

Leukste een plaatje van de Candyman. Knocking Boots. Ja, je luistert naar Tussen Koffie en Lunch. Niet lang meer. Een paar plaatjes nog en dan zit het er ook weer over mij. Dan hou je door naar Hans de Knecht natuurlijk. We hebben er nog een aantal. Onder andere deze van Instant Funk. Lekker ouwetje. Uit die mooie jaren. Radio Amerika nog steeds een piraat was in Rotterdam. I got my mind.

dat is natuurlijk wel een stukje van de 12 inch, heb ik alweer. Instant funk. De laatste die ik voor je klaar heb staan is Ina. En Sun is Up.

0: uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo-Bezel en Brunsum-Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees

zo. Ja, tuurlijk. Oh, what a night. Frankie Valli en The Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ook op deze avond. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

0: waren Saiten, lieve vrienden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met een simplistische bond, waarvan de mattenklopper het symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

dag veel muziek uit 1976. En dan weer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van de Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor, dan zijn we weer. En ook Nena,

5, normaal 197. Een en ander veroorzaakte catastrofale situaties in de landbouw. Want de uitputting van de waterlagen werd op vele plaatsen drinkwater gerationeerd. 1976 dus wederom, ja.

1976, ja, what a man. Save your kisses for me. Hij werd gewonnen in Den Haag. Omdat Nederland in 1975 het Songfestival won. Dus kon het in 1976 gewoon gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, what a man. En verder werd de Apple Computer Company in 1976 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzendingen van Veronica was een feit.

Wat een tranentrekker op dit station. Rocky Donner, Cedus met daarvoor. Thomas Anders en Dieter Bohlen als zijnde. Dit was een talking, later kwam de mot in de groep. Natuurlijk ging het over geld.

0: als rode draad in de show vandaag. Ja, toch wel wat lekkere nummers uit 1976. Vet Tomio, die liet je er even horen in 76 met Blueberry Hill. Sterker nog, de plaat kwam op nummer 20 in de top 100 van het jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ga maar aan. En natuurlijk. Nou, tot zover. Ga ik doen. Ik ga een lekker broodje eten. Ik vermaak jou nog even.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.

0: laatste dag van deze week, oftewel vrijdag. En Let the Music Play van Barry White is dat natuurlijk een echt lekkere soulklassieker. Wist je trouwens dat het nummer eigenlijk op de plank was blijven liggen? Ze namen een album op, maar hij was net even te veel. Maar gelukkig is het uiteindelijk alsnog uitgebracht. Een heerlijk nummer, lekker even op weg te dromen. Toch? Welkom bij de show, we zijn er weer met z'n tweetjes. Ja, ik dacht dat ik alleen zou zitten, maar mijn broer zit toch naast me. Hebben we nog iets speciaals?
1: Een kerstlied.
0: Wat zeg je, een kerstlied?
1: Ja, precies.
0: Ach, er is iemand jarig en die heeft een kerstlied uitgebracht toen. Toen de tijd, laat ik het zo maar even zeggen.
1: Ja.
0: Mooi. En vandaag heb ik een cover top 3. Ja, ook leuk om eens een keer weer te beluisteren. Even wat anders. Zullen we beginnen met heerlijke muziek. Met Sandra bijvoorbeeld. Maria Magdalena. We gaan midden jaren 80. Welkom bij de show.

0: Het was een beetje Werner halverwege de jaren 80 met dit nummer van The Stranglers, Always on the Sun. En wist je trouwens dat de opnames erg moeizaam verliepen? Ja, de band was zo ontevreden over de eerste versie dat ze hun producer halverwege de productie vervingen om het nummer eindelijk goed te krijgen. Even iets heel anders.
1: Dit is de cover top 3 uit het jaar 1970 met René van Elst.
0: Black Magic Woman werd oorspronkelijk geschreven door Peter Green van Fleetwood Mac en verscheen in 1968 als blues rock single. Maar in 1970 nam Santana het nummer op voor het

album Abraxas. De band gaf het lied een compleet nieuw geluid met Latijns-Amerikaanse percussie en een soepele rockritme. Daardoor verschilde de uitvoering sterk van de bluesachtige origineel. De karakteristieke gitaar van Carlos Santana bepaalt grotendeels de sfeer van de plaat. In de albumversie gaat het nummer naadloos over in Gypsy Queen van Gabor Szabo. Deze combinatie maakte een opname erg bijzonder en herkenbaar. De single werd een grote internationale hit en betekende een belangrijke stap in de wereldwijde doorbraak van Santana. En veel luisteraars dachten jarenlang dat het een eigen compositie van Santana was. Dat is het teken hoe sterk de band het nummer naar zich toe trok. En Peter Green sprak later zijn waardering uit voor de coverversie. Hij vond dat Santana het nummer respecteerde en tegelijkertijd vernieuwde. De tekst gaat over een vrouw die iemand volledig in haar macht lijkt te hebben. Muziekkenners beschouwen de opname als een van de beste covers uit de rockgeschiedenis. Ruim 50 jaar later is Black Magic Woman nog steeds een van de belangrijke van Santana. Maar wij gaan draaien natuurlijk een nummer uit 68.

0: Het origineel was dit natuurlijk Black Magic Woman van Fleetwood Mac. We gaan even naar deze, oorspronkelijk opgenomen door de Box Tops, die ik zo dadelijk laat horen, verschenen in 1967. Het nummer werd geschreven door Wayne Carson, die pas 16 jaar oud was toen hij het componeerde. De originele versie werd gezongen door Alex Chilton, destijds nog maar 16 jaar oud. De Box Tops scoorden er wereldwijd een grote hit mee. En in 1970, daar komt-ie, de cover werd uitgebracht door Joe Cocker, maar dan in zijn eigen versie. Hij nam een nummer op tijdens een concertreeks dat later werd als Maddox en Englishman. In tegenstelling tot het korte en krachtige origineel kreeg Cocker's uitvoering een veel voller geluid. De blazers, het koor en de stevige begeleiding geven de plaat een soulachtige sfeer. Joe Cocker zingt het nummer met zijn karakteristieke rauwe stemgeluid. Daardoor klinkt de tekst iets emotioneler en urgenter dan in de versie van The Box Tops. De cover werd een grote hit en behoorde tot de bekendste opname uit zijn carrière. Veel muziekliefhebbers kennen tegenwoordig eerder de versie van Joe Cocker dan het origineel. Maar de tekst vertelt het verhaal van iemand die een brief ontvangt en direct naar huis wil terugkeren. Met zijn energieke uitvoering maakte Joe Cocker van een popsong een krachtige rock'n'roll klassieker. De letter geldt nog altijd als een schoolvoorbeeld van hoe een cover een geheel eigen identiteit krijgt. Maar ik ga hem natuurlijk draaien. Van The Box Tops. Verscheen in 67.
1: Nummer 2.

zijn nog steeds lekker bezig met de top 3 van covers uit het jaar 1970. En deze herkennen we natuurlijk. Het is een nummer van Simon & Garfunkel. En geschreven door Paul Simon in 1970. Het nummer groeide direct uit tot een van de grootste klassiekers van het duo. De oorspronkelijke versie werd gezongen door Art Garfunkel en staat bekend om zijn indrukwekkende opbouw. Nog in hetzelfde jaar nam Elvis Presley het lied op. Hij maakte er een krachtige mix van gospel, soul en pop van. De warme stem van Elvis gaf het nummer een heel andere sfeer dan het origineel. Zijn uitvoering werd begeleid door een groot orkest en een koor. Dat past perfect bij de concertstijl die Elvis in de jaren 70 ontwikkelde. Het nummer werd een vaste onderdeel van zijn optredens in Las Vegas. En Elvis voelde zich sterk aangetrokken tot de spirituele boodschap van de tekst. Het lied gaat over steun bieden aan iemand die het moeilijk heeft. Paul Simon was zeer onder de indruk van de interpretatie van Elvis. Hij zei later dat Elvis het nummer op een bijzondere manier eigen had gemaakt. En hoewel de versie van Simon en Garfunkel het bekendst bleef, kreeg ook de uitvoering van Elvis veel waardering. Bridge Over Troubled Water behoort daardoor tot de meest geslaagde coveropname uit het repertoire van Elvis Presley. Daar gaan we naar luisteren. Elvis Presley en Bridge Over Troubled Water.

0: Show Me The Way. Pieter Frampton, wel wist je dat het nummer 75 als studioversie flopte. Pas na een live opname op het legendarische album Frampton Comes Alive in 76 werd het een enorme hit. Nou, ik moet wel van alles oplezen vandaag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenbrak.
0: Jawel, en vandaag vieren we een bijzondere mijlpaal, want Velofsky is jarig. Deze veelzijdige muzikant uit Leiden mag vandaag 71 kaarsjes uitblazen. Ze staat bekend als een echte vernieuwer, die zich nooit in een hokje liet plaatsen. Of ze nu piano bespeelt of muziek tovert uit een zingende zaag, ze blijft altijd verrassen. In de jaren 80 brak ze door met haar eigenzinnige sound. En ze werd natuurlijk bekend bij het grote publiek, vooral door haar kersthit Christmas Was a Friend of Mine uit 82. Dat nummer bereikte destijds de 37e plaats in de Nederlandse top 40 en is tot op de dag van vandaag elk jaar tijdens de feestdagen op de radio te horen. Voor haar vroegere werk ontving ze bovendien een Edison. Later in haar carrière schreef ze veel muziek voor film en theater en won ze de prestigieuze Gouden Harp. En nu staat ze nog volop in de schijnwerpers met haar nieuwe voorstelling Hakken in het Zand. Tja, en dan zit ik nu een beetje te twijfelen, hè? Welke plaat ik zou moeten draaien. Terwijl ze maar één hit had natuurlijk. Een tipplaat bijvoorbeeld Magie of Automatic Pilot of Don't Feed the Animal of Ramon. Of toch maar gewoon vandaag als eerste hier op je radio. Een kerstplaat. En ik schaam me er niet voor. Velofsky.

waren de Waterboys met The Pen Within. Oftewel, dit is de Sea uit 1985. Nou, even wat anders. Vond je het leuk, die cover top 3? Dan kunnen we hem volgende week wel even herhalen hoor. Maar dan 1971 bijvoorbeeld. Vrienden van de show, we gaan je verlaten. Ik ga eruit met Madonna en Borderline. Namens mijn broer, een heel fijn weekend. En maandag zijn we er weer tussen 1 en 2. Dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hart.

LP-versie is dit van Pink Floyd. En Shine On Your Crazy Diamond was dit. Mooi, zeker mooi, maar eigenlijk best wel een beetje te lang. Toch, het goede doel nu met Gijslaar.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 90. Travel.

rollaat op discoplaat van Azoto. Niet Sam Salvador deze keer, maar Anytime or Please. De 12-inch versie uit 1959. Ook Luna Shadows strakjes met Little Rituals. En nog veel meer. Zit er nog Nederlandstalig? Jazeker. Veldhuis en Kemper straks. En ik wou dat ik jou was uit 2001.

bekend van San Salvador. Dit was uit 1979. Denk ik wat je, ja, toch wel debuut van Azotto. En Anytime or Place. Een floor filler destijds in de jaren 70. In de disco. Veld daar eens een camper daar weer voor. Ik wou dat ik jou was.

Rexa en One Day was dit als ene lasse in deze afternoon. De Gombe Dance Band, Son of Jamaica, kennen ze ervan. Dit is Take a Ride to Puerto Rico. Ik zou zeggen, hele goede reis en wij spreken elkaar

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitisch eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
4: Radio Amerika.
5: Je muziektherapie begint nu.

0: Crush, zo heette het zesde album van Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD. En dit was de eerste single die er vanaf kwam. Nou, was best belangrijk voor ze, want het werd de eerste hit in de Verenigde Staten. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi. In Nederland eindigde die op nummertje 7 als hoogste notering, in Vlaanderen op 4. So in Love.
1: Muziektherapie.
0: Het komend uur hoor je onder veel meer popnieuws natuurlijk. Een Nederpop-hit die pas veel later door de componist zelf werd uitgebracht. Hé, welke is dat? Oké. We gaan terug naar die jaren 50 maar liefst. We kijken in de spiegel met een wereldster en uiteraard is er iets van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2000.

Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez. De dames schreven zelf mee aan Never Be The Same Again. En dat kwam ook terecht op Mel's debuut soloalbum Northern Star uit 1999 alweer. Jawel, heel ruim een kwart eeuw geleden. Straks het popnieuws. Zoals gebruikelijk in muziektherapie hoor je weer eventjes wat er allemaal te melden valt. Dit zijn de Cornells.

Aan het komende heavy metal album van Star Trek legende William Shatner doet een grote naam mee, Queen's Brian May. Er is nog steeds geen titel voor het album bekend, net zo min als een release datum. Buddha and the Chocolate Box van Cat Stevens is 52 jaar oud en dus verscheen er een geremasterde versie. De langspeler, met onder meer Oh Very Young, werd destijds door de critici erg goed beoordeeld en haalde zowel in de VS als in Europa hoge noteringen. Eric Clapton, inmiddels 81, bezorgde fans een verrassing bij de start van een korte tour in de VS. Voor het eerst sinds lange tijd werd I Shot the Sheriff is niet gespeeld, maar wel Give Me Strength, eveneens van 461 Ocean Boulevard. Dat speelde hij voor het laatst live in 1975. Billy Joel liet weten dat het goed met hem gaat na een hersenoperatie waarbij een shunt werd geplaatst. De 77-jarige muzikant schreef: I just want people to know, don't worry about me, I'm not going anywhere, I'm here, I'm still here. Als gelimiteerde dubbel LP met lava uiterlijk, als gewone LP, op CD en digitaal, Live at the London Astoria 2 1994 van de Cranberries is afgelopen week verschenen. Een van de nummers die toen werden gespeeld kwam 7 maanden later op single uit en werd een van de wereldwijd meest gestreamde hits van de jaren 90, Zombie.

Ik blijf het een fascinerend nummer vinden. Die eigenlijk trage drumslag in dat gitaargeweld. Prachtig. De Cranberries en Zombie. Muziek uit het midden van de jaren 90 alweer. Het is verdorie ruim 30 jaar terug, joh. Kan je het je voorstellen? Niet te geloven toch, hè? Goed, een beetje dichterbij, 2022. George Kooijmans bracht eindelijk zelf een versie uit van het nummer wat hij destijds, zeg maar, weggaf. Waarmee de carrière van Earth and Fire van start ging.

schitterende uitvoering van zijn eigen compositie, George Cormans en zijn Seasons. Het werd, zoals ik zei, het start van de carrière van Earth and Fire. 1970 scoorden ze er behoorlijk mee. 14 weken in de enige echte, ze kwamen op nummer 2. En in Japan kwam het nummer zelfs op 1 te staan. Kan je nagaan. Nou, we het toch hebben over Earth and Fire. De band trad begin jaren 70 een keer op in een Duits muziekprogramma op televisie met een instrumentaaltje In the Mountains. Geen daverende geluidskwaliteit natuurlijk, maar wel de moeite waard om te horen.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat 350 kilometer file in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland, Brabant en bij Nijmegen. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, mede door de werkzaamheden. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein kost het je 20 minuten extra. Daar is één rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij Hendrik Ido Ambacht een half uur tijdverlies door een pechgeval. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp Zuid. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft de komende uren dicht en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
2: 1959.

0: Nummer 1 in de Verenigde Staten en in Canada, de Fleetwoods met Come Softly to Me, 1959. En wat je hoorde is eigenlijk hoofdzakelijk de thuis opgenomen demo, waar later in de studio nog een paar dingetjes aan zijn toegevoegd, maar niet de moeite waard eigenlijk.
1: Muziektherapie.
2: Welcome to Abbey Road.
0: In 1958 werd er voor het eerst pop opgenomen en het groeide uit tot zo'n beetje de meest legendarische studio op de planeet. In 1981 werd er gewerkt aan het zesde studioalbum van The Alan Parsons Project. Mel Collins speelde sax en toetsenist Alan was zelf ook nog een van de niet minder dan zes zangers.

0: In juni 1982 konden we naar de winkel om hem te kopen. Hij werd 2 keer platina in Canada, platina in de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk, goud in Duitsland, Italië en Nederland. Kortom, een wereldwijd succes. The Alan Parsons Project. Je hoorde Eye in the Sky.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album Fields verscheen al in 1971, maar dit werd pas een tip in 1973. En jawel, het bleef bij een tip. Schandelijk natuurlijk eigenlijk. Fields met A Friend of Mine. Groep bestond trouwens maar zeer kort, iets van 2 jaar geloof ik. CBS stopte na het eerste album, terwijl er 3 gepland waren. De heren konden vertrekken. Oké, 4 jaar terug in de tijd gaan we met Ed Sheeran. In de top 100 over het jaar 2022 kwam die op nummer 19 met Overpass Graffiti.

0: Zijn eerste nummers schreef hij al toen hij nog op school zat. Ja, nou, het leidde in ieder geval tot een mooie carrière. Later deze maand, en dan tot in december, staan er nog 17 optredens in zijn agenda. Dan staat hij in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika op de podia. Ed Sheeran hoorde je Overpass Graffiti. Wij gaan een stukje terug in de tijd van 2022 naar 1964.
1: My

0: Kwart voor de Fab Four.
1: We pakken het album Hard Day's Night erbij en gaan helemaal naar het einde van kant 2.

0: Wekelijks de gast in muziektherapie, kwart voor de Fab Four, de Beatles, met I'll Be Back. En ja, we blijven er nog even.
1: Taking you back in time to the 60s.
0: Met een mooi stukje nederpop. 100.000 exemplaren minimaal gingen er over de toonbank. The Cats, Times Were When.

Daverend succes dus voor de Cats met zo'n enorme verkoop van Times Were When. Het was overigens een coverversie. Studio Six, een band uit Schotland, had het ook al een keer opgenomen. Een jaartje eerder, 1967. Ik denk dat ik je dat wel even kan laten horen.

0: Oké, je bent het natuurlijk gewend, maar ik vind de Cats toch echt wel een stuk mooier klinken dan dit. Studio 6 uit Schotland dus met de originele Times Were When.
1: Zeg je weekend

Zo hier en daar werden ze gezien als de Britse tegenhanger van Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, dat staat hem natuurlijk vooral in dat fraaie stemgeluid van Gary Rafferty. Steelers Wheel hoorde je. And everyone's agreed that everything will turn out fine. Typisch jaren 70 geluid. Sessie 608 van muziektherapie. Dat zijn heel wat weekjes als je het non-stop zou doen eigenlijk wel. Mijn naam is René van der Meren. Graag tot volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam, over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
6: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
7: This is Rob de Graaf with Club 45.
4: Achtung, wir starten.
8: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
9: Club 45.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

die mooie klanken, hè, van oh, ja, heerlijk, ja, heerlijk. Barry White. En een lange versie, ja. Hij is zo mooi. En ik vond hem zo mooi als opening nummer. Ik zou zeggen, hey, goeiedag, daar is hij eindelijk weer. Ja, ja, Club 45, hè. Hebben jullie me gemist? Nou ja, ik was er elke week wel, maar niet uit deze studio. Ik ben een beetje ziek geweest zo. Deze studio is eigenlijk weer het gevoel als vanouds. Ik ben weer op mijn eigen vaste plekje, vaste stekje. En ik heb er zin in. Ik heb een dampende bak thee die inmiddels na 7 minuten al iets afgekoeld is. Ga ik zo even doen. En we gaan in ieder geval de komende 2 uurtjes gaan we even iets wat leuks van maken. Als je naar buiten kijkt, de zomer is voorbij. Althans, het is nog wel zomer, maar voor het gevoel is het niet echt zomer meer. Het regent af en toe een beetje. We gaan een beetje schade inhalen van de droogte. En ik heb een plaatje wat ik al vaker heb gedraaid. Maar dat ga ik jullie 2 uur lang. Ga ik jullie dat af en toe een beetje gewoon eventjes een versie daarvan draaien. Heel veel versies zijn ervan. Af en toe laat je een beetje horen. En het is de bedoeling eigenlijk dat het gewoon eigenlijk tussen je oren blijft zitten. En dat je het hele weekend daar last van hebt. Ja, ja. Ja, deze dus. Echt zo'n ding wat dankzij TikTok eigenlijk tussen onze oren geknoopt gaat worden. Maar ja, hij is wel leuk. Ik

0: Of het nou bij jou regent of sneeuwt, het maakt allemaal niet uit of de zon schijnt, want we hebben nog steeds zomer in onze bol. En het is Club 45 en dan betekent gewoon, als het buiten de zon misschien schijnt, dan zorg ik gewoon dat de zon voor jou schijnt. Ja, want het is vrijdag vandaag, ja, wist je dat al? Ja.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, natuurlijk weet je dat. Ja, je bent al niet achterlijk, nee.
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, Club 45 op jouw radio. Ik heb er zin in, ja.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45. 45.

Ja, het is vrijdag. Gooi de beat lekker hard. Gooi de versterkers aan. Het is nog best wel tijd eigenlijk. En weer genoeg eigenlijk om de raam open te gooien. De deur open te gooien. Lekker door te laten tochten. Regent het, dan moet je zorgen dat dat raam in ieder geval dicht blijft. Schijnt de zon, dan moet je dat raam ook een beetje of openzetten als je het koud hebt. En anders laat je hem lekker dicht. Hoe dan ook, Tante Marie op de hoek, die wil ook gelijk meeluisteren. Dus zet hem even lekker hard. Goed, we weten nou omdat het vrijdag is. We gaan lekker plaatje draaien. Wat denk je van deze eigenlijk? Gewoon eventjes gewoon omdat het kan.

I Just Might, Bruno Mars. Ja, en dan één keer dan bam, dan eindigt hij. Ja, het is tijd voor een beetje weer andere muziek. We gaan weer terug in de tijd, want ja, het eerste uur moet altijd een beetje rustig zijn. En ik ben een beetje over mijn eigen regels heen gegaan eigenlijk. Ik heb daar nog een zomerjingle klaarstaan, want het mag nog, hè, 21 september. En dan eindigt volgens mij, is het 21 september of 21 oktober? Maakt niet uit, in ieder geval, dan zou officieel de zomer beëindigd zijn. Niet de meteorologische, maar de kalenderzomer, zo zeg ik het toch, goed of niet? Ik begin aan mezelf te twijfelen. Maar in ieder geval, ja. Bij mij is altijd zomer op de radio. Ja, dit is Club 45. Ja, dat zeg

0: altijd de mooiste muziek. Zet hem aan, hè. Oh.
1: Ik heb er zin in.
2: Zing, dans of spring. Doe lekker mee.
0: Ja, doe lekker mee. Ik heb er altijd eigenlijk wel zin in. Ik bedoel, in plaatjes draaien speciaal voor jou dan, hè.

alsjeblieft, zeg maar aan elke vrijdag weer. En daar gaan we over ophouden. Want ik heb eigenlijk een hele lading plaatjes heb ik gekregen van een radiocollega, Corné Klein. En die zegt van, je moet wat meer disco classics gaan draaien. Hij zegt, alsjeblieft, hier hebben ze, draaien ze gewoon eventjes. Nou, en dat ga ik dus ook doen, hè. Ja? Ken je deze nog? Shalamar. Second time around. Ja, het is niet de tweede keer dat ik deze plaat draai, maar dit vond mij dan wel de honderdste, maar hij blijft mooi.

Nou, bam, eventjes Tina Turner erachteraan. Dan is het eerste half uur eigenlijk alweer voorbij. Gaat best snel, hè? Maar gelukkig hebben we nog 3,5 uurtjes. En zometeen hebben we de rockschijf. Ik zie jullie zometeen terug naar de rockschijf en zo. En het komt helemaal goed. Dit is Disco Inferno.

0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn 3 rijstroken dicht bij Rijswijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd. Van Bergen op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt De Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, ik heb iets leuks uit de kast getrokken. Wat denk je van de Goodbye Zane Slate?
4: Zet je radio kei.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: En terwijl de beat hier on-go, zeg maar, hadden wij hier eventjes op de achtergrond een gesprekje gaan. Ik heb namelijk een heel, heel vaag verhaal. En het is best wel grappig. Hè? Dat valt eigenlijk wel in de categorie van bizarre verhalen. Ja.
1: Het is weer tijd voor opmerkelijk of bizar nieuws. Hoe is het weer mogelijk?
0: Ja, wat is er namelijk gebeurd? Er was waren een man en een vrouw in Taiwan. Dat is natuurlijk niet zo heel gek natuurlijk. Want er wonen er wel meer. En het begon eigenlijk een beetje in 2023. Die man en die vrouw die waren in 2021 getrouwd. Dus ze waren al 2 jaar getrouwd. En samen hadden ze een vakantiehuis. Natuurlijk logisch is ze getrouwd. Maar dan heb je een vakantiehuis. Nou ja, daar niet. Maar ze hadden een vakantiehuis. En het gekke was, tijdens het verblijf daar vond de echtgenoot, die vond een onbekende tandenborstel of zo. Hè? Die tandenborstel, die ken ik helemaal niet. Nou, prima. Hij dacht van, weet je wat, ik ga eens even op die bewakingsbeelden kijken. Dus hij in die bewakingsbeelden, gezocht. Hij keek eigenlijk naar de parkeergarage. Kennelijk hebben ze daar een parkeergarage en zo. En hij zag daar zijn vrouw en een onbekende man. Hij dacht, hè? Hoe dan? Dus hij naar zijn vrouw toe. Hij zegt, hoe is dat? Heb je een affaire of zo? Want ik zie jou in de parkeergarage met een onbekende man. Hoe zit dat? Nou, ze zei van, dat is helemaal niet waar. En er is helemaal echt niks van. En nou, weet je, hij dacht van, oké, het voordeel van de twijfel. Het zal allemaal wel. Maar 3 maanden later, toen kwam eigenlijk die waarheid. Die kwam alsnog boven. En dan heel erg bijzonder eigenlijk. Die man, die woonde dus gewoon weer in zijn eigen huis met zijn vrouw. Maar die had op afstand, had hij dat vakantiehuis. En hij dacht, weet je wat, mijn vrouw die gaat daar naartoe. En ik wilde haar verrassen. Ik laat de boel lekker schoonmaken. Ik heb een robotstofzuiger. Je weet toch zo'n ding, weet je. Kan je met een app besturen. Dus hij wil op afstand, wil hij die robotstofzuiger daar in dat huis wil die gaan aanzetten. Maar hij zegt, ja, mijn vrouw is daar en ik wil haar verrassen door via de luidspreker van het apparaat met haar te praten. Want dat kan tegenwoordig allemaal, hè. Maar dan zit er tegenwoordig in sommige van die robotstofzuigers zit er ook een camera. Dus hij zette die robotstofzuiger aan en dat ding dat ging daar hup door die camera heen. En hij dacht, weet je wat, een beetje richting mevrouw. En hij ziet daar op een gegeven moment het bed in de slaapkamer en daar ziet zijn vrouw zit hij daarin liggen met een man. Ja, dus een andere man dan hij zelf in ieder geval. En dat is diezelfde man die op die bewakingsbeelden te zien was. Dus hij hield zich in. Hij confronteerde hen niet direct in ieder geval. Hij nam de videobeelden op. En hij dacht van, ik heb hard bewijsmateriaal. Met die beelden ging hij dus uiteindelijk naar zijn vrouw. En hij zei, nou oké, dit zijn de beelden. Dus ik stop ermee. En hij ging naar de rechter toe. En de rechter zei van, ja inderdaad, dit is duidelijk. Dit is keihard bewijs. 10.000 euro schadevergoeding eiste die man in ieder geval. De rechter zei van, oké, ik geef je gelijk 14.000 euro. Want ja, een buitenechtelijke relatie die is onmiskenbaar bewezen. Nou, zo gaat het daar in Taiwan in ieder geval. Hè. Alleen, zijn overwinning was van korte duur. Zijn vrouw die diende namelijk een tegeneis in. Ja, die zei van, ja, hallo, ik met mijn minnaar liggen daar in bad. En ik heb hem in bed. En ik heb eigenlijk mijn eigen man geen toestemming gegeven om dat te filmen. Die man die verdedigde zich wel. Want die zei van, ja, ik zocht bewijs voor mijn rechtszaak om daar een eind aan te maken. Alleen die rechter die oordeelde eigenlijk dat de plicht tot huwelijkse trouw, die weegt niet zwaarder dan het fundamentele recht op privacy. Oftewel, het komt er eigenlijk op neer. In Taiwan mag je eigenlijk niet illegaal filmen van privé dingen. En dat wordt streng bestraft. Ja, dus die bedrogen echtgenoot, die er eigenlijk achterkwam van, nou oké, mijn vrouw die heeft er eigenlijk een potje van gemaakt, letterlijk. En ik wilde haar een eind aan maken, in ieder geval aan die relatie. Die moet nu zelf 5 maanden de cel in en een boete van 4200 euro betalen. Denk van, oké, 5 maanden de cel vind ik wel lullig voor hem eigenlijk, want ja, hij kan er uiteindelijk niks aan doen. Maar een boete van 4200 euro, die kan hij makkelijk betalen, want hij had 14.000 euro van haar gehad. Dus dan blijft er uiteindelijk blijft er nog een dikke 9.000 euro blijft er over. Maar vind je dat hij een heel achterlijke ja, ik vind dat bericht vind ik echt apart. Ja, ik dacht, weet je wat, kom en get your love. Come and get your love, man. Ja, dat past hier wel bij, toch? Come and get your love, come and get your love, come and get your love. Wat een verhaal, hè? En zo maak je wat mee eigenlijk, hè? Zo'n robotstofzuiger. Nee, ik heb ook zo'n ding. Zou er ook een camera in zitten? Ik heb het

0: Maar ik had de vraag, voor wie draait die plaat nou? Voor die man met die robotstofzuiger waar zijn vrouw vreemd ging? Of voor die vrouw die dacht van, weet je wat, come and get your love. En die zei het eigenlijk tegen haar, haar minnaar, zullen we maar even zeggen. Maar weet je wat, nou, een beetje, we laten het even met rust. Want dit is eigenlijk niet de meest leuke berichten. Maar Bart is inmiddels aangeschoven en we hadden het net over. En hij heeft weer een nieuwe versie van De Plaat is een verhaal. Dus ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914. Op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die ene avond eindelijk iets met elkaar gemeen. De wil om voor even niet te vechten. Daar in dat niemandsland tussen de loopgraven kwamen ze bij elkaar. Voor één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we er eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: 3, 2, 1, 0.
1: Oh, het is alweer het tweede uurtje. Jawel, ik heb een beetje last van mijn rug. Ik heb een bak thee. Ik heb een hele mooie plaat klaar liggen.
2: Hallo.
1: Ja, serieus, deze van Wes.
0: Rob de Graaf.
1: Geniet er eventjes van. Ja, dit wordt een heel apart tweede uur.

Down, dat is wat ik zei. De Backstreet Boys. We gaan het zo meteen hebben over hun postbode en pakketjes en dergelijke. Ja, het is heel actueel. We gaan het er zo over hebben. Maar ik heb eerst een waanzinnige plaat. En daar moet je even voor gaan zitten. Ja, dus ga even allemaal zitten. Leg je werk neer. Ben je in de supermarkt? Stop. Pak een pakje koffie of weet ik veel wat. Maar ga even zitten. Ik heb een waanzinnig mooie plaat gevonden. Ja, heb je wel eens van Floyd Moonlight gehoord? Floyd Moonlight. Let op, deze plaat. Ik vind hem waanzinnig. En of misschien ken je hem wel. Dat vind je misschien ook wel waanzinnig. Misschien vindt hij helemaal niks. Maar ik vind hem wel mooi. En je moet hem echt heel hard zetten. Dus komt ie, hè?

0: Nou, wat vind je ervan? Wat vind je van? Hij is nog maar net uit, hè? Fjord Moonlight. En ik vind hem waanzinnig. Ik ga hem ook vaker draaien. Maar ik zou zeggen, ja, deze plaat, ja, die verdient het best wel. Want hij is goed, hij is lekker. Hij klinkt gewoon lekker. En ja, hij ligt gewoon een beetje lekker op de tong ook. Fjord Moonlight. Ja, met een R trouwens erin, hè? Fjord. Ja, maar het is een beetje lekkere vikingmuziek. En ik vind eigenlijk, vikingmuziek moeten we wel vaker draaien. Ik heb wel meer van dat soort plaatjes, maar niet voor vandaag in ieder geval. Goed, we gaan eventjes weer terug aan waar we mee bezig zijn. Want het is bijna weekend, hè? Ja!
1: Jouw weekend begint met Club 45.
0: Ja, en we gaan het zo meteen over die postbode hebben in Engeland in ieder geval. Maar eerst eventjes een beetje plaatje om bij te komen, jawel. Even een beetje dik zo.

gaat hebben over een postbode in Engeland. En ik dacht van, hé, dat kan ik wel gebruiken. En aangezien drugs en dergelijke een beetje in de mode zijn de laatste tijd en zo. We zullen het er niet over hebben, want dat soort dingen zijn eigenlijk niet leuk wat er de laatste tijd gebeurd is. Maar toch, ik heb

drugs in. En hij kwam, die pakketjes die kwamen allemaal bij hem thuis. Ja, wat moet je met drugs natuurlijk? Ja, dat is natuurlijk verkopen. Dus hij heeft een aantal activiteiten, een tijd lang heeft hij volgehouden. Hij heeft 1,4 miljoen euro aan cash geld heeft hij bijeengeharkt door postpakketjes met cannabis te stelen. Ja, cannabis. Niet alleen wiet volgens mij, maar goed. In ieder geval, die heeft hij verkocht en zo. En het is, ja, nou wordt er natuurlijk heel veel geklaagd. Dat van PostNL, maar ook van die andere postbezorgers en zo. Dat er af en toe pakketjes verdwijnen. Hè? En dan vraag ik me af, hè, al die mensen die dan klagen dat de pakketjes verdwenen zijn. En ook die daar in Brabant zeiden, weet ik van waar het gebeurd is en dergelijke. Die van, mijn coke is gejat en zo. Zouden dat dan allemaal drugspakketjes zijn? Ik bedoel, als jij klaagt van mijn pakketje is gestolen en je zet het op Facebook en zo. Ben je dan een drugspakketje kwijt of zo? Is dat misschien het probleem of zo? Maak je daar misschien om zijn druk? Misschien is dat het wel. Nou, in ieder geval, dat is gebeurd in ieder geval. De man is trouwens wel gepakt. Ja, en heel simpel. Hij krijgt 7 jaar gevangenisstraf. Dus let wel op, hè. 7 jaar gevangenisstraf. Dus hij is 57 als hij er weer uitkomt met een beetje mazzel. En als hij een beetje goed zijn best doet en zo. Dan komt hij misschien met zijn 55ste uit. Maar ik zou het niet aanraden om drugspakketjes zo achterover te drukken. Sowieso niet, hoor. Ik vind het sowieso belachelijk als je van moet stelen en dat soort dingen. Nee, dus dat doen we niet. Hey, ik heb een plaatje klaar liggen van Tupac.

0: radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer. Het is zomer.
0: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
2: Ja, als we het over verkoelende muziek hebben, kan het een beetje ook opwarmende muziek zijn. Ken je Tarkan nog? Ja, deze. De meningen waren erover verdeeld, maar het is toch best wel een bescheiden hitje geworden. Ik vond hem eigenlijk best wel goed, ja. Het is een beetje zomers ook nog, hè. Ja. Doe een beetje aan de vakantie weer denken die op

0: En ondertussen maken we ons op voor de rockschijf.
1: Ja, ik heb nog één plaatje te gaan. Ja, dat is alweer een half uur voorbij.
0: Ik zie jullie zo terug. De rockschijf en dan een beetje rustige platen. En dan gaan we ook een beetje los. Dan gaan we een beetje herrie maken.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Oponthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur oponthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur.

0: probeer het, ik probeer het. Altijd de mooiste muziek. Wat denk je van deze rockschijf?
1: De rockschijf van dit uur.
0: The Bloodhound Gang. Fire, water, burn.
1: Zet je radio keihard.

0: The radios. Chico, hey, ik heb een beetje vreemd bericht. Ja, echt. Dit komt uit Frankrijk. Ja, er was namelijk een Belgische toerist. En die was afgelopen maandag was die dus in Frankrijk. En die is naar de politie gegaan. Die heeft de politie gebeld. Want die zegt, ja, ik heb een bergwandeling gemaakt. En ik hoor allemaal noodkreten. En ik weet niet waar het vandaan komt. Maar volgens mij is dat niet goed. Dus hij heeft in paniek heeft hij dus de hulpdienst gebeld. Politie die rukte echt massaal uit. Ze zeiden echt van, ja, dat nemen we altijd serieus. Dus het gebeurde afgelopen maandag in Lac du Forlet. Ik weet niet of je weet waar het ligt. Het is in ieder geval een bergmeer in de Franse gemeente Soulseren. Weet ook niet waar het ligt. Maakt ook verder niet uit. Maar in ieder geval die berg die dacht dat hij in nood verkeerd iemand hoorde. Ja, die hoorde roepen. Dus hij twijfelde geen seconde. Belde de bergreddingsdienst. En alles werd in ieder geval opgetrommeld. De politie, alles en zo. En ze gingen op een gegeven moment om 5 uur 's middags. Ging er een zoekteam te voet. Ging de berg uit te kammen. Nou, is een berg uitkammen is natuurlijk vrij lastig om 5 uur 's avonds. Want het wordt natuurlijk snel donker. Ze zochten de omgeving af. In ieder geval, ze vonden eigenlijk helemaal niemand in nood. Dus uiteindelijk, zoekactie leverde niemand op en er werd gestaakt. Nou, bleef het ministerie, bleef eigenlijk onopgelost. Maar afgelopen dinsdag, toen meldde een lokale inwoner, die meldde zich toch maar even bij de politie. Ja, die man die had gehoord namelijk van die grootscheepse zoekactie. En die dacht, ik moet toch even bij de politie langs. Want wat was nou? Het was namelijk een lokale boer. En die was s'avonds naar de berg ingegaan om heel luid om zijn koeien uit bij elkaar te roepen. Ja, dat gebeurt toch vaker, hè? Van, kom hier, weet ik van wat. Ik weet niet wat hij geroepen heeft, maar in ieder geval, hij was zijn koeien aan het roepen, want die moesten natuurlijk binnenkomen. En Dus ik dacht, ja, ik moet een koeienplaatje moet ik hebben. En nou heeft André van Duin heeft iets gemaakt.
1: Hé jongens, hebben jullie het al gehoord? Nee. Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
2: Koeien in zijn tuin?
0: Ja, daar stonden die koeien dus, bij André in de tuin.
3: Ja, ik

En die boeren roepen daar in die berg van hallo, koe, koe, koe, kom hier. 35 koeien die waren in ieder geval niet in die bergen te vinden. Die zaten in de tuin van André van Duin en dat was in ieder geval niet in Frankrijk. En uiteindelijk de gendarmerie en iedereen die werd gewaarschuwd, want er zou iemand in nood verkeren. Niemand gevonden natuurlijk, die koeien ook niet, want ja, die zaten daar helemaal niet. Eind goed, al goed zullen we zeggen. Weet je wat, een ander plaatje, wat denk je van deze? Koel me af.

0: Zo, en als je dan afgekoeld bent, dan gaan we een beetje herrie maken op de radio. Ja, ja, want het weekend
1: Club
0: is begonnen.
1: De start van je weekend.
0: Ja, de start van het weekend. We zijn al een tijdje begonnen met de start van het weekend. Het is vrijdag natuurlijk en het weekend is begonnen. Het is Club 45 en deze, oh June. Want de tempo gaat omhoog. De hartslag gaat naar 171. En ik kan je vertellen, 171 voor je hartslag is niet goed. Voor minder werd ik opgenomen in het ziekenhuis.

Zo, mijn tijd van gaan is gekomen. Of zoiets. Ja, ik ga langzaam mijn spullen inpakken. De volgende staat er weer klaar hier achter me te dringen. Oh, ben jij het? Oh. Nou, dan ga ik nog even lekker rustig blijven zitten. Maar ja. Ja, sorry hoor. Nee, ik ga mijn rotsen wel opruimen. Ik ga zo weg. Okay. Prima. Dus het volgende programma komt eraan. En ik zou zeggen, een heel goed weekend. Geniet van je vrijdagavond.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radio nieuws.

0: Ja, dan is die eigenzinnige tante uit Engeland. Eliza Rose. Ze liet een aantal jaar geleden voor het eerst van zich horen. En dat resulteerde gelijk in een ontzettende hit. Veel gedraaid door In On Fire. Alweer 5 jaar geleden. Eliza Rose samen met Interplanetary Criminal. Hoorde je aan het begin van On Fire. En she's the baddest of them all.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Jay Wara, Kreider, and Dan

Die hoorde je met Sea Lime Woman. Nieuwe versie uitgekomen op Tool Room Records de afgelopen week. De On Fire Radio Show, uurtje 1. Het begint alweer aardig op te schieten. Ik heb nog een paar hele vette platen voor je. Versa zometeen met haar nieuwe. En deze moet je ook even gehoord hebben hoor. Lisande is dit. En Put Your Hands Up.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Robin J.D. Albers heeft getekend een aantal jaar geleden voor een waanzinnig nieuwe versie. Een rework, zoals we dat ook wel noemen in de wandelgangen. Van Underground City hoorde de remix van J.D. aan het begin van de tweede uur van de On Fire Radio Show. Dat is lekker beginnen, man.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Jay Wallach, maar ook Kreider en Dan Harbour. En Tot Terry met Fred Legrand samen, die wordt heel vet. Fatboy Slim ook nog in de nieuwe van Around Us, die krijg je ook nog. Ja, uur 2 van The On Fire Radio Show is

nieuwe versie van Baby Can You Reach. Als jij weet de hoeveelste versie het is, ik hoor het graag van je. En ook hoor je nog Leo en Theory Guns aan het begin van de tweede uur van The On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Dit is nog een klein uurtje. Het allerbeste van het allerbeste op het gebied van de nieuwe dance releases van deze week.

10. En ook de nieuwe Around Us die gaat er nog aankomen. Die is waanzinnig. En dit is ook nieuw en de moeite waard. Ramones Campero aan het eind van deze On Fire. En I'll be alright. Ik hoop dat het ook wel voor jou geldt. Heb een lekker weekend verder. Volgende week veel meer On Fire.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

aandoenlijk. Ook bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit. Shouse and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen. En toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele volledige uitvoering daarvan.

staat daarin. Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor The X-Vibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via thexvibe.nl.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada. En vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. 1 vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.